Enoskop musiek van ons af met die deel het een van Antonio Salieri's symfonieën. Die Budapest Strijkers, hulle voer het nou uit.

0: Ons het geluister na deel uit Carmina Burana van Orff.
1: Hallo, ek is Charles du Plessis, pianist, muziekverwerker en dokter van muziek by die Universiteit van Pretoria. Jy luister na Muziekbonbons op RSG.
0: Vervolgens die ouverture uit Giovanni Paisiello's Proserpine.

And that was the Ouverture uit Paisiello, Sir Proserpine. Nou die Plaisir d'Amour van Martini. Edward Tarr word begeleid deur Svetlana Orotjeva.

En ons luister hoe Philip Martin Gottschalk se Calypso konsertstudie gespeel het. Ons antwoord mee het Bisik Bonbons hier op RSG. Die koor van die uitsaaidiens van Oostenryk sing nou Glaube, Hoffnung und Liebe van Schubert.

Die Adelphi Saxofoon Ensemble het hulle interpretatie van een van Farkas se Hongaarse danse gegee. Nou die Polonaise van Anatoly Liadov van Rusland, Evgeny Svetlanov, lei die Russiese Symfonieorkest.

En dit was een Polonaise van Anatoly Liadov. En ons is nu bij Alessandro Scarlatti. Hij is pa van Domenico Scarlatti. Kathleen Battle zingt nou een aria uit zijn verzameling 7 arias voor stem en trompet. Die trompetvirtuoos is Wynton Marsalis.

Tsjechiese Simfonieorkees onder leiding van Robert Stankowski die serenade uit Kwee se suite nummer 4 gespeel. Hier is 'n werk vir Franse horing en harp van Nicolas Boscha, Georges Barbeton en Lely Luskin voer dit uit.

0: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
1: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, de afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
2: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidin. Een krachtige antioxidant wat amper verdwijnt het uit moderne diëten. Dit ondersteunt bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. ProSiren vul hier die levensbelangrijke voedingsstof aan voor dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Geef jou lichaam wat het rechtig nodig heeft. Vraag voor ProSiren bij apteken. Onthou, as dit nie ProSiren sê nie, is dit nie ProSiren nie.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil die geure en smake van jou dorp kom ontdek. Die beste biltong, die koeksisters wat eerste uitverkoop, die koffiewinkel waar almal se dag begin.
4: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
3: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap.
4: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

weet het is harde waard. Ek dink enige een woord dit te besef. Maar een mens moet glo in jouself en jy moet elke dag stap voor stap vat en jy sal bo uitkom. Jy moet net deursettings vermoei.

kom. En wacht me komt u tot de val, met volmaier trompet geskaal. En skielig was die stadse mure om. Jericho se mure was van klip gemaak, geen vijand kon die binnenkant ooit raak nie. Ja, Jericho se

0: Okkie Vermeulen se orrelverwerking van Queen se Bohemian Rhapsody. Bly geskakel hier by u eie keuse net hierna nog versoeke.
1: Donderdag aand op RSG se Hoor, reis ons terug na die musiek van twee onvergeetlike Suid-Afrikaanse stemme. Saam met my Jacques Arend luister ons na die klanke van Billy Forrest en Barbara Rey met geliefde treffers soos Tiny Bubbles.
2: Tiny Bubbles.
1: I don't want to play house. Funny Face,
3: Funny Face, I love you.
1: Silver Threads and Golden Needles,
3: Silver Threads and Golden Needles.
1: En vele meer. Onthou ons hoor afspraak donderdag aand 13 Augustus om 8:30 saam met my Jacques Arend net hier op RSG van hierdie baie.

Daniel Guedes, saam met lede van die Braziliaanse Simfonieorkes, dit was Por Una Cabeza. Pieter, Elise, Stix en Surina van Sedgefield, ons gaan saam met julle luister na hierdie prachtige lied, Tea and Sympathy. Dit word gesing deur Janice Ian.

Janis Ian, Tea and Sympathy. Tyd om te groet en ons gaan het doen met julle versoek Sarel en Jill Strauss. Julle deel het met Yvonne. Julle vra ook dat Andrew en Sandy moet saam luister na die derde deel, die deel met die presto tempo aanduiding, uit Ludwig van Beethoven's symfonie nummer 7 in A majeur.